Muchas gracias. Thank you.

0: Elke dag.
1: Dag.
0: Optimaal luistergenot. Dit is Crossroads Country Radio. Het station waar country zich thuis voelt.

Greenheart Country. Muziek en natuur samen. Met liefde gemaakt door Jannie en Hans van Dam. Geniet met ons van de mooiste muziek die er is.

Hallo luisteraars, tijd om de stapel recente albums weer in zorg te nemen. Op zoek naar de mooiste parels. Joe Watt, hoe kort kan de naam zijn? Hij zong Carson Brown, ik kende beide nog niet. Nieuw, fris en puur is Emily Scott Robinson. Ze komt uit de streek van Appalachia. Titel van haar album en de song. Dr. Ralph Stanley, ik bewonder hem al meer dan 60 jaar. Troublesome Waters.

hoorde Aztec Dance over het soldatenleven in een Indianenstam. Bruce Springsteen. Ole Kirking is de cowboy lie detector machine. Wat dat ook mag zijn. Seth Mulder en Midnight Run, het gebeurde in 1960.

Pathfinder, Tom Paxton en John McCutcheon. Twee veteranen in de muziek zoeken het goede pad, in de hoop dat velen hen volgen. Dr. Al Stanley zoekt zijn troost bij The Little Old Church by the Road. Matthew Geiger vertelt over de ramp The Wreck of Carrie Newton. Hoor het verhaal in de song.

Een zee van geesten. Emily Scott Robinson durft niet mee op onze volgende zeereis. Tom Paxton en John McCutcheon bespreken de toestand in de wereld every Monday at 2. Hier zijn Remedy Tree en Jason Carter, Beyond What I Can See.

You set the sun, chapel glass, van een cd Glass Hours. All I ever loved was you, Matthew Geiger. Nieuwe namen, nieuwe songs en misschien over 50 jaar de nieuwe evergreens. Country leeft voort.

Time well spent for a man. Jesse Daniel en Charles Wesley Godwin. Bruce Springsteen zoekt ontspanning. A Prayer by the River. Times are getting better. En Getting Hard Boys. Samenspel van twee oude rotten in het vak. Tom Paxton en John McCutcheon.

Adeline, mooie naam, mooie song, goede band, Chapel Glass. Welkom terug bij Kriener's Country met Jan Jans van Dam. Mountain Bill, een verhaal van Seth Mulder en Midnight Run. Tom Paxton en John McCutcheon gaan het over de toekomst hebben.

Gold Mountain Fair. Johot van zijn album Johot. Please Mr. Postman, een uitstervend beroep. Special Consensus kwam er een tegen op een wereldreis. Hey, Jesse Daniel.

70ers, Bruce Springsteen uit zijn box Verloren Parels. Flower of Peace, een song van Pete Seeger en The Hills. Time for Flowers, ook voor Emily Scott Robinson.

In dat witte kerkje langs de weg vond Dr. Ralph Stanley een mountain preacher child. Het gaat bij Tom Paxton en John McCutcheon deze keer over een old dog. Old Kirking verkoopt margaritas voor a dime.

The Water is White, Emily Scott Robinson. Volgende week gaan we het zeegat weer uit. Eerst nog een rondje around the world met Special Consensus, I Wish I Had Our Time Again en Red Red Robin. Dit was het weer voor deze keer. Je hoorde Green Country met Jannie en Hans van Dam.

0: Onze programma's steunen Het Huis aan het Water in Catwoude en Ons Huis met een Hart in Maaseik.
1: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren. Hey!

0: van de voren.
1: Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Jullie weten het, Country Kicking, het enige programma in Nederland en België wat volledige zendtijd besteedt aan country muziek uit beide landen. En we openen met Jaren Weeks en Brighter Days. Ja, vandaag heel veel muziek en in de tweede uur uitgebreid praat ik met Ine Schonker over haar singles. Door met Rien van Boven en Kom Bimi.

Julie Lena met You Should Know the For the Marshals and What Makes the World Go Round. En Nancy Sue met Brandy Blue Highway Lady. Hou nog hier naar John en Nienke met The History of My Heart.

Guido Bracanten met Pearly Spencer, daarvoor Erik van Kuijzerbergen en Mooie Meid en Elizabeth Ray met Echoes of Paradise. Kennen jullie deze nog? De Older Chords, die zijn ze met Hey Joe.

Melody Ryan en Mommy Seth. Daarvoor Who's Turning You On van Irish Country en I Don't Wanna Wait No More van Esther van Gommel. Gaan we naar Hilde Vos. Speechless.

Turbozing van Walter Baron. Daarvoor I Still Carry You van Upstairs. We draaiden er straks The Marshall. En wat blijkt, vorige week hebben ze zich verloofd. Ik heb het over The Marshall en Ina Roos. We gaan naar dit uur uit met Ina. Good riddance and goodbye. En natuurlijk, ook namens deze krant, gefeliciteerd met jullie verloving. Heel graag, tot zo.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43-IMGB-00045-47091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Dit is Country Kickin' met Kik van de Voren.

0: van de Voren.
1: Welkom terug bij Country Kicking. Het tweede uur van Country Kicking openen we met Koen Vaal en Steady on the Gun. Dadelijk praat ik met Ines Schonker, maar eerst gaan we naar Han van Eyck in The Pouring Rain.

0: Ines Schonker, de dame die al 18 keer in 28 weken op de playlist staat. Tegenwoordig met Ik Dans Met Jou.
1: Ja, hi, hallo. Ja, leuk hè, leuk om hier te zijn.
0: Ik kende je niet, tot ik dus begin van dit jaar voor het eerst te maken kreeg met een single van jouw band. En toen had ik zoiets van, wat een verfrissend country geluid komt er nu uit Vlaanderen vandaan.
1: Ah, heel leuk dat je dat zegt, want het was wel de bedoeling om een beetje iets anders te brengen dan de anderen. Het is ook gewoon echt mijn stijl. Fris, vrolijk, dat country, dat hoort er wel een beetje bij. Ja.
0: Ja. Want heel veel countryzangers in Vlaanderen, die richten zich toch meer op de line dancers. Mm-hmm. Jij doet dat gelukkig niet.
1: Nee, ik probeer er ook wel zo'n andere schwung aan te geven, zodat het eigenlijk ook wel voor een groter publiek, een breder publiek toegankelijk is.
0: Het is geen country.
1: Nee, het is geen country. Het is een beetje pop country, hè? Ja. Kunnen we het wel noemen. Ja, ja. Ja.
0: Waar ben je al die jaren geweest?
1: Hier? Ik was gewoon hier. Nee, ik was lekker bezig met een beetje van alles. Damesgroepen, coverbands, backings. Ik ben altijd met muziek bezig geweest. Maar ik heb wel een aantal jaar geleden beslist om solo te gaan en echt gewoon mijn eigen ding te doen. En niet meer alleen maar de kudde volgen, zal ik zeggen. Ja.
0: Maar wel volledig Nederlandstalig? Of zeg je nee hoor, ik ga rustig ook switchen naar het Engels met bepaalde nummers?
1: Nee, als ik live optreed, dan zal ik ook wel andere talen brengen, voornamelijk het Engels natuurlijk. Maar ik denk voor mijn singles dat wel het Nederlands eigenlijk het meest leuk is en geschikt, ja.
0: Ik durf het bijna niet te vragen, want je hebt natuurlijk al 2 singles uitgebracht dit jaar. Komt er nog een derde?
1: Er is nog niks vast, maar het zou mezelf niet verbazen. Ik heb wel een aantal dingen in mijn hoofd wat ik wel dit jaar nog wil uitwerken. Dus wie weet, ja.
0: Als mensen nou zeggen van, we willen je boeken, kom je dan solo met een orkestband? Of heb je meteen een full band bij je?
1: De mensen kunnen mij eigenlijk in alle vormen boeken. Dus dat kan gaan tot meer akoestisch, iets rustiger. Een duo met een begeleidende gitaar. Dat kan zijn met een live band, maar dat kan ook

Ine Schonke met Op zoek naar jou en Ik dans voor jou en zo even de Walkers met Memphis, Tennessee. Gaan we naar Sandra Verijs. I wanna live like that.

Pen of Tomorrow, geschreven door Hilde Vos, gezongen door Frankie Goldwings. Daarvoor Werner Draat en Midden in de Nacht en Life's Beach, natuurlijk van Robert Weston. Mark Blomsteel, zijn nieuwe single is Barely Made It Home.

Johan Bouquet met Vrije Jongeren voor Jo Smeets en de koning van de rock'n'roll en Fokke en Hilde met Better Move It On Home. Snel door met Lana Cheese heeft een nieuwe single, maar die kan ik echt niet onder de country laten vallen. Deze nog net, Dance, Till Dawn.

1 to Change Guide van Kirsten Alting brengt ons naar het einde van deze uitzending. Wil je meer weten? Ga naar de website k-rp.nl. Ik bedank jullie voor het luisteren. We gaan eruit met de Hilversum South en See You Heartbreak. Dag allemaal.

Ja, welkom. Nieuwe aflevering van Country Rants. Weer 2 uur lang country muziek. Maar Country Rants staat deze komende 2 maanden in de vakantiemodus. Wat dus wil zeggen, we hebben geen vaste items zoals u gewend bent van mij. Maar we gaan meestal in het eerste uur even een special doen van een of andere artiest. En in dit geval Eddie Arnold. En tweede uur hebben wij in dit geval allemaal country muziek uit de jaren 30. Dus we gaan even een flink aantal jaren terug. Richard Edward Arnold leefde van 15 mei 1918 tot 8 mei 2008. En Eddie was een Amerikaanse countryzanger. Hij was een vernieuwer van de Nashville Sound, country en popmuziek. Eind jaren 50 scoorde hij 147 nummers in de Billboard Country Hitlijsten. Alleen overtroffen door George Jones. En Arnold was lid van de Grand Ole Opry vanaf 1943. En de Country Music Hall of Fame vanaf 1966. We gaan beginnen met Did You See My Daddy Over There?

Arnold stond op de 22e plaats in de lijst van de 40 grootste mannen van de countrymuziek van de Country Music Television uit 2003. Zijn vader, een pachtboer, speelde viool, terwijl zijn moeder gitaar speelde. En Arnold's vader stierf toen hij nog maar 11 jaar oud was, waardoor hij gedwongen werd school te verlaten en te gaan helpen op de boerderij van zijn familie. En dit leidde ertoe dat hij later zijn bijnaam kreeg, de Tennessee Plowboy. We gaan naar That's How Much I Love You.

tijdens schoolactiviteiten en evenementen. In 1934, op 16-jarige leeftijd, maakte Arnold zijn debuut op WTGS AM in Jackson, Tennessee. Hij begon op te treden in lokale nachtclubs en werd in 1937 vast in dienst genomen door WTGS. En in 1938 werd hij al aangenomen door de WMPS AM in Memphis, Tennessee, waar hij een van de populairste artiesten was. We gaan naar Who at My Door is Standing.

Eddie trad in 1973 als soloartiest op voor WSM in de Grand Ole Opry. In 1944 tegen Arnold een contract met Asia Victor en met manager Colonel Tom Parker, die later Elvis Presley zou managen. In 1946 scoorde Arnold zijn eerste grote succes met That's How Much I Love You. In 1948 had hij 5 succesvolle nummers tegelijk in de hitlijst. En dat jaar had hij 9 nummers in de top 10. 5 daarvan waren zelfs een nummer 1. We gaan naar zijn kenmerkende nummer van Cattle Call. En het is de eerste opname. Later opnames zijn met een orkest.

Arnold begon jaren 50 voor televisie te werken als presentator van de Eddie Arnold Show. Het zomerprogramma werd achtereenvolgens door alle drie de televisienetwerken uitgezonden en verving de programma's van Perry Como en Dinah Shore. Van 1955 tot 1960 trad hij ook op als gast en gastpresentator in het ABC-tv-programma Ozark Jubilee. We gaan naar Take Me In Your Arms and Hold Me.

Arnold werd de presentator van Mutual Radio Spurina, gesponsorde segment van de Grand Ole Opry en van Mutual's Checkerboard Jamboree. Een middagprogramma dat hij samen met Ernest Tubb presenteerde en dat vanuit een theater in Nashville werd uitgezonden. Opgenomen radioprogramma's vergroten Arnold's populariteit. Evenals de CBS radioserie Hometown Reunion met de Duke of Paducah. We gaan naar I Wanna Play House With You.

Met de opkomst van rock'n'roll halverwege de jaren 50 begonnen de platenverkopen van Arnold te dalen. Hoewel collega's countryartiesten Jim Reeves van RCA Victor een groter publiek wisten te bereiken met populaire arrangementen met strijkers. We kijken Easy on the Ice.

Arnold irriteerde velen in de countrymuziekwereld door op te nemen met Hugo Winterhalter en zijn orkest. In de studio's in New York, Winterhalters pop-georiënteerde arrangementen van de Cattle Call en de richest man in the world hielpen Arnold echter om zijn populariteit buiten de countrymuziekring uit te breiden. We gaan I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter.

In 1953 kreeg Arnold en Tom Parker ruzie, waarna Arnold hem ontsloeg. En van 54 tot 63 werden Arnold's optreden gemanaged door Joe Quesada. En in 64 werd Quesada vervangen door Jerry Purcell. We gaan naar I Really Don't Want to Know.

In de zomer van 1965 scoorde hij zijn eerste nummer 1 hit in de country hitlijst in 10 jaar. What's He Doing in My World? En 6 maanden later sloeg hij opnieuw toe met het nummer dat zijn bekendste zou worden, Make the World Go Away. Begeleid door pianist Floyd Kramer en met medewerking van de Anita Kerr Singers. We gaan naar That Don't Make It Nice.

0: She sends out all the invitations, bakes a big wedding cake, gets the preacher in the church, rents you a wedding suit, and she even buys the ring. That do make it nice.
1: De orkestarrangementen van Bill Walker vormden de weelderige achtergrond van de 16 opeenvolgende hits die Arnold eind jaren 60 zong. En Arnold trad op met symfonieorkesten in New York City, Las Vegas en Hollywood. Hij gaf 2 concerten in de Carnegie Hall en trad op in de Coconut Grove in Los Angeles. Ja, dat was het. En we gaan naar Casey Jones, de Brave Engineer.

0: In 1966 werd Arnold opgenomen in de Country Music Hall of Fame. De jongste artiest die deze eer te beurt viel. Het jaar daarop werd Arnold verkozen tot de allereerste Entertainer of the Year van de Country Music Association. En 2 jaar later bracht hij een autobiografie uit met de titel It's a Long Way from the Chester County. We gaan naar Tennessee Stud.
1: Well, there never was a house like the

0: He had the blood, and there never was a horse like the Tennessee Stud.
1: In de jaren 80 verklaarde Arnold zich semi-gepensioneerd, maar hij bleef opnemen. In 1984 kende de Academy of Country Music Arnold de Pioneer Award toe. Zijn volgende album, You Don't Miss a Thing, werd uitgebracht in 1991. En hij toerde toch nog een aantal jaren. In 1992 had hij bijna 85 miljoen platen verkocht. En had hij in totaal 105 weken een nummer op, totaal op nummer 1 hits. Maar weken dan welke andere zanger ook. Meer weken dan welke andere zanger dan ook. Oké, zo was het. We gaan naar Make the World Go Away.
2: Make

In 1996 bracht RCA een album uit met Arnold's grootste successen sinds 1944 als onderdeel van de Essential-serie. Arnold, toen 78 jaar oud, stopte met actief zingen, hoewel hij nog af en toe optrad. Op 16 mei 1998, de dag na zijn 80ste verjaardag, kondigde hij zijn definitieve afscheid aan tijdens een concert in het Hotel Orleans in Las Vegas. We gaan naar Lonely Again.

In 2005 ontving Arnold een Lifetime Achievement Award van de Recording Academy. En Arnold overleed op 8 mei 2008 op 89-jarige leeftijd aan natuurlijke oorzaken in een verzorgingshuis in Nashville. We gaan de laatste van hem draaien. Welcome to my world.

Ja, dit was de special van deze week, Eddie Arnold. En dat is ook tevens de seizoensartiest van het nieuwe seizoen 2026-2027. We gaan nu over naar de andere aanvulling. Dat is allemaal muziek uit de jaren 30. En we beginnen met Clarence Albert Poindexter. Die leefde van 4 mei 1905 tot met 28 januari 1984... En Clarence is beter bekend als Al Dexter en was een Amerikaanse countrymuzikant en songwriter. Al is vooral bekend om zijn populaire nummer Pistol Packing Mama. Nou, we gaan naar Honky Tonk Blues.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

Ja, welkom terug. Nog een uur country muziek. En dit is het tweede uur waar we alleen maar een country muziek draaien uit de jaren 30. De Blue Sky Boys waren een Amerikaanse country muziekdeel bestaande uit de broers Earl, geboren op 16 november, overleden 1919 en overleden op 19 april 1998. En Bolek, 28 oktober 1917 geboren en 13 maart 2008 overleden. Een vier carrière meer dan 40 jaar omspande. En de broers werden geboren en getogen in West Hickory, North Carolina. Sunny Side of Life, zingen ze.

Carson J. Robinson leefde van 4 augustus 1890 tot en met 24 maart 1957. En Carson was een Amerikaanse countryzanger en songwriter. En Carson was een opnameartiest vanaf het midden van de jaren 20 tot aan zijn dood in 1957. Hij was ook bekend als Charles Robinson en gebruikte het pseudoniem Carlos B. McAfee voor sommige van zijn composities. We gaan daar eens A Bridal Hanging on the Wall van hem horen.

Claude Casey werd geboren in Ann Norrie, South Carolina op 13 september 1912 en stamde uit een familie met een lange traditie van muzikanten uit Carolina. Zijn grootvader, vader en moeder speelden viool en zijn tante speelde banjo. Claude Casey overleed op 24 juni 1999. We gaan van hem Pine State Honky Tonk draaien.

Nou, Ernest Phipps leefde van 4 mei 1900 tot en met 17 april 1963. En Ernest was een Amerikaanse old-time country muzikant en zuidelijke gospelzanger. Vooral bekend om zijn opnames tijdens de Bristol Sessions in 1927. En Ernest Phipps was een zingende prediker uit Corbin, Kentucky, die ook als mijnwerker had gewerkt. We gaan naar hem toe. We gaan hem laten horen. A little talk with Jesus. Jesus, moet ik zeggen.

Ja, de opnametechniek was destijds nog niet zoals nu. Dat, natuurlijk, maar ja goed, daar heb je het over 90 jaar terug. We gaan naar Grijzen en Witter met Tom Dooley.

orphan Eugene Autry is geboren in Tioga, Texas op 29 september 1907 en overleden in Los Angeles op 2 oktober 1998. Eugene was een Amerikaanse countryzanger en acteur. Autry scoorde hits met onder andere Deep in the Heart of Texas, Blueberry Hill. Ook staat hij bekend om zijn kerstnummers, Rudolph the Red-Nosed Reindeer onder andere. Maar we gaan naar Mexicali Rose.

James Charles Rogers is geboren in Meridian op 8 september 1897 en overleden in New York op 26 mei 1933. Jimmy was de allereerste country superster. Hij stond bekend als de Singing Brakeman en de Blue Jodeler. En Rogers schreef de meeste van zijn nummers zelf. De teksten gingen vooral over zijn eigen ervaringen. We gaan naar Any Old Time.

De Lightcrush Dog Boys zijn een Amerikaanse western swingband uit Texas, Verenigde Staten. Opgericht in 1931 door de Burris Mill en Elevator Company in Signal, Texas. En naast het lanceren van western swing pioniers Bob Wills en Milton Brown, bood de band een platform voor veel van de beste muzikanten van het soort van het jaar. We gaan naar Lightcrush Dog Boys, daar hebben we het over, en met Pushy, Pushy, Pushy.

En we gaan naar Milton Brown met Has a Station Blues. En Milton Brown leefde van 8 september 1903 tot 18 april 1936. En Milton was een Amerikaanse bandleider en zanger die werd beschouwd als een van de pioniers van de Western Swing. En zijn band was de eerste die countrymuziek, blues, jazz en pop combineerde tot een unieke, typische Amerikaanse mix, wat hem de bijnaam Vader van de Western Swing opleverde. We gaan naar Milton Brown. Has a Station Blues.

Ja, we zijn alweer aan het einde van het programma toe. En we zijn alweer toe aan het laatste nummer van deze uitzending. En ja, volgende week zijn we natuurlijk weer. En dan hebben we weer een nieuwe special. Welke dat is, dat zal ik tegen die tijd wel melden via Facebook. We gaan naar Renfrew Valley Boys als laatste. Who's gonna shoe your pretty little feet? Tot volgende week.

rook of met bloemen. En altijd die voren die het anders ziet. Maar het lange hoor is verdwenen. En de zandoren.

hebben ze tijgen zien de goten hebben. Stonden ze ergens bij de vierde kloor. En hun kinderen met hun eigenste vinger de wiezen op het gevoel van de rijksweg en de grote wereld.

oscuros, ojos.

Lydia Nui. I could search this old world over.

like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir.